Krok nog af, zie? Semememi, zij nog een trok, prachtiglo. Bip, tiba, ti, hulalemi, vasti, vasti, go. La, lo, la, lo, la, lo, la, lo, la. Contra luru, virumente, zaskutes, ruru. Ente, pente, laiolent, klekwa, pufti, lui. La, lo, la, lo, la, lo, la, lo, la. Simara, cosmatica.